0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

Wil je als vrijwilliger iets doen in de media? Meld je dan nu aan bij RTV Purmerend. Alles kan. Vacature@rtvpurmerend.nl

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Op RTV Purmerend zie je wat Purmerend bezighoudt. Kijk via de tv op KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op RTV Purmerend.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ochtendshow van RTV Purmerend Koffielokaal.
1: Met lekkere muziek.
0: Als je nu zit, ga lekker even dansen.
1: En het laatste nieuws uit Purmerend.
0: Gaat het, meneer?
1: Koffielokaal.
0: Het gaat geloof ik nog wel even duren.
1: Iedere woensdagochtend van 9 tot 12.
0: 9 minuten over 9. Ik moet nog steeds een beetje wennen aan dat we zo bij tijd aangaan.
1: Station van mij en Linucia Burghoorn.
0: Wat is er? Wat is er nou?
1: Koffielokaal.
2: Je moet afronden.
0: Moet ik afronden?
1: RTV Purmerend.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In het midden, westen en zuiden van het land komen mistbanken voor. Wees daar dus extra alert wanneer je de weg op gaat. Verder één file op de A7, Hoorn richting Zaanstad, tussen Averhoorn en Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten komt vanwege de wegwerkzaamheden op de N247. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 7 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend. Komt door wegwerkzaamheden op de N247. Voor veel mensen is dit de omrijroute. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

TV Purmerend hoor je de hits van vandaag die er morgen nog steeds toe doen. Met lokaal nieuws, informatie, uittips en diverse gepresenteerde programma's. Op RTV Purmerend hoor en zie je wat Purmerend bezighoudt. Luister RTV Purmerend via de antenne, in de auto, op 104.9 FM of DAB+. Kijk via de tv op KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
3: Er is een party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
2: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
4: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
2: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de spits behoorlijk mee, maar op de A10 rijdt het langzamer, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert. 4 kilometer en 15 minuten. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

TV Purmerend.nl is dé plek waar alles wat Purmerend bezighoudt samenkomt. Voor het laatste nieuws uit Purmerend. Uitzending gemist, de programmering, toegang tot de radio- en tv-stream. Check onze website. rtvpurmerend.nl

0: meeste primeurders begint op vrijdag het weekend. Anderen moeten in het weekend ook nog werken. Bij je voelt het weekend, maakt het niet uit in welke vibe je zit. Eén ding is gegarandeerd. Je voelt het weekend.
1: Look at the bar who's over here, ladies.
0: Iedere vrijdag tussen 4 en 7. Je voelt het weekend. Bij RTV Purmerend.

0: Kijk ook via de socials naar RTV Purmerend. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Purmerend. Like onze pagina, berichten of plaats een comment en discussieer mee. Blijf in contact met Purmerenders. RTV Purmerend is te vinden op Facebook, Instagram, TikTok en X. RTV Purmerend op de socials. Word lid en volg ons.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar op de meeste plekken is de spits echt al voorbij. Op de A10, de Ring van Amsterdam, wordt langzamer gereden tussen de Baarsjes en Buitenveldert. 4 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
1: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 21:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapallona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
3: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
1: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd, bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar op de meeste plekken is de spits echt al voorbij. Op de A10, de Ring van Amsterdam, wordt langzamer gereden tussen de Baarsjes en Buitenveldert. 4 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

TV Purmerend houdt luisteraars aangesloten op het lokale nieuws. En 24/7 wat ertoe doet, is waar het gebeurt en is betrokken bij de stad. Luister RTV.

Sportief Purmerend luistert op woensdagavond naar Purmerend Sport. Vanaf 7 uur hoor je het laatste sportnieuws, interviews en achtergronden uit Purmerend en de regio. In de uitzending is er extra aandacht voor lokale sporten, het Purmerends profelftal en iedere week geeft Milton Pus zijn visie op de achterliggende sportweek. Luister dus iedere woensdag vanaf 7 uur naar Purmerend Sport bij RTV Purmerend.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software, vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
2: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Koffielokaal.
1: Met lekkere muziek.
0: Als je nu zit, ga lekker even dansen.
1: En het laatste nieuws uit Purmerend.
0: Gaat het, meneer?
1: Koffielokaal.
0: Het gaat voorlopig nog wel even duren.
1: Iedere woensdagochtend van 9 tot 12.
0: 9 minuten over 9. Ik moet nog steeds een beetje wennen aan dat we zo bij tijd aangaan.
1: Station Verwij en Linuccia Burghoorn.
0: Wat is er? Wat is er nou?
1: Koffielokaal.
2: Je moet afronden.
0: Moet ik afronden?
1: Op RTL.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software, vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemorgen, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sportief Purmerend luistert op woensdagavond naar Purmerend Sport. Vanaf 7 uur hoor je het laatste sportnieuws, interviews en achtergronden uit Purmerend en de regio. In de uitzending is er extra aandacht voor lokale sporten, het Purmerends profelftal en iedere week geeft Milton Pus zijn visie op de achterliggende sportweek. Luister dus iedere woensdag vanaf 7 uur naar Purmerend Sport bij RTV Purmerend.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen, en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RTV.
3: De Zetshow.
0: Ton van den Brug.

goedemiddag, Jan, daar is hij weer. Ik mag weer, ik zit er weer, ik ben er weer hier bij RTV Purmerend. Voor de BNR ben er tezamen met Olivia en wat blijft er nog over? Uiteindelijk ik.

0: best music.
1: The best music.
0: This is The Zwets Show. With Ton van der Brug.
2: Goedemiddag. Ton van der Brug.

0: lekkere eindweer. Ja. Ik heb de koffie nog in de hand. Je hoorde D-Sound en Unfold Me. En wat hadden we ervoor? Anouk? Ja. Anouk met Jerusalem. Aangevraagd door Romke de Jonge. Die stuurde een mailtje. Ach ja. En over het algemeen... Ja, ik heb tot nu toe nog maar één keer gehad dat ik dacht van... Nou, dit doen we even niet. Heel wat je vraag krijg je. Dat is in ieder geval wel de bedoeling.
1: Het is lente en mijn tonnenbonnetje gaat fris en fruitig doen.

0: The Logical Song van Supertramp. Dat brengt nou heel veel. Iemand begon erover, gisteren was dat. En toen dacht ik, oh ja. Herinnering aan, toch wel een hele fijne piratentijd. Dat heb je gelukkig met muziek. Je hoort iets en er komen herinneringen boven. En morgen hoor je misschien hetzelfde nummer en er komen andere herinneringen boven. Is toch leuk? Is toch fijn dat dat allemaal kan?
1: Ja hoor, het positieve geluid van Ton van der Brug.

0: Taking it to the streets. Neem het even mee naar de straat. Wil je wat klappen? Dat doen we wel buiten. Zoiets. Het was overigens het eerste nummer waarop Michael McDonald als zanger en lid optrad van de Doobie Brothers. Hij had eerder wel eens meegedaan op albums meespelen. Maar toen Tommy Johnson, de voorman van de Doobie Brothers, zei van ik ga het wel even anders doen, solo, ik ben er wel even klaar mee. Toen kwam Michael McDonald en die nam eigenlijk de Doobie Brothers een beetje mee een andere kant op. Het ging toch meer een poppy kant op. En tegenwoordig treden ze nog steeds op trouwens, de Doobie Brothers. Met een paar originele leden. Heel bijzonder is eigenlijk wel, de oude voorman Tommy Johnson en Michael McDonald zitten er samen in. En die twee, nou ik zal niet zeggen ze kunnen elkaar niet lucht of zien, maar het zijn er niet elkaars vrienden. En dan toch samen op kunnen treden zonder al te veel ruzie. Dat is best wel bijzonder, zullen we maar zeggen. Ja, rustig, dat is heel bijzonder. Maar goed, ik kan je ook vertellen dat het niet zomaar een maandag is vandaag.
1: Hebben we nog een dag?
0: Ja, de internationale dag van de brandweer. Het is in deze tijden zeker niet gemakkelijk om brandweerman te zijn. Overal zijn deze vuurvechters nodig om vlammen in de pan en kortsluitende tv's te bestrijden. En op deze dag vieren we elk jaar weer daarom de dag van de brandweer, om stil te staan bij het dappere werk dat deze stoere mannen uitvoeren. Zeker met al die natuurbranden die we hebben. En geen kleine brandjes zijn dat, hè? Pot Jan Doos hier nog eens aan toe, zeg. Als je dan hoort dat op de Veluwe, wat is dat, 700 voetbalvelden, 700, hè? 700 voetbalvelden verbrand. En er is er eentje, was dat bij het houden? 300 voetbalvelden. In totaal is geloof ik 1300 voetbalvelden is... dat is nogal wat in ons kleine landje. En een merendeel van die branden, dat doen wij. Jij, ik, dat doen wij. Door niet op te letten. Als je in een bos loopt, zie je nog steeds mensen met een peuk in de hand. En die peuken worden gewoon in de, nou ja, op het pad, gewoon weggegooid. Ik heb het wel eens meegezegd, dat je rook is op zich niet erg, maar weet je, dat geeft ook verantwoordelijkheid. Zorg in ieder geval voor een binnenzakasbak. Het is klein, het is handig. En daar tip je dan de as in. Rook de peuk. En dan schuif je hem dicht of je klikt hem dicht. Er zijn heel veel soorten en maten. Er zijn hele leukies. Er zijn ook lelijke, dat ook weer. Ontstaat er in ieder geval geen natuurbrand door jouw peuk. En dat is weer mooi meegenomen.
2: Het is lente en mijn tonnenbonnetje gaat fris en fruitig doen.

0: enough van Phil Collins. Nou, het was ook lang genoeg. Het is vandaag ook nog eens een keer...
1: Alweer een dag.
0: De Star Wars Day. Voor sommige mensen is het maar een stomme film. Meerdere films zelf die zich in de ruimte afspeelt... met die gozer die zo zwaar ademt. Dat soort mensen kent het verschil niet eens... tussen Star Wars en Star Trek. En Stargate hebben we ook nog. Maar voor een handvol mensen is Star Wars... de mooiste filmreeks die er bestaat. Dan moet je geen negatieve dingen gaan zeggen. Dat vinden ze niet leuk. En wat doen die vandaag? Nou, op deze Star Wars Day ga je natuurlijk Star Wars films bekijken. Keuze genoeg. Je kan zo'n pakje aantrekken. Je kan er alle kanten mee op. Ik zeg altijd, may the force be with you.

0: Je hoorde de Star Wars theme van Mako. Mako Monardo. Ja, eigenlijk is hij geboren als Domenico Monardo. En werd Mako genoemd. Het is een Amerikaanse muziekproducent. Hij is ook muzikant trouwens. Trombone speelde hij. Niet onaardig, ik zal niet zeggen dat hij een geweldige trombonist was, maar hij kon het wel. Hij begon eigenlijk op school in de Dixieland muziek in verschillende bandjes. Maar later kwam hij in New York en daar werd hij producer. En ging dan ook wel muziek maken, maar allemaal vanuit de studio. Heel, bekende nummers zoals dit. De theme from Star Wars. En dat heeft hij met een heleboel thema's van films gedaan. Noemen hem ook wel een disco-producent, kan ik wel horen. Al die thema's uit die films is verdiscoed. Zullen we eventjes wel melden dat het vandaag...
1: Hebben we nog een dag?
0: Ja, de dodenherdenking. En tijdens de nationale dodenherdenking ieder jaar op deze dag staan we even stil. Bij alle slachtoffers van oorlogen en geweld. Sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog doen we dat. En ik moet zelf altijd even denken van even. Ja, eigenlijk herdenken we maar even. Het is vandaag wel dodenherdenking, maar herdenken doen we maar heel even. 2 seconden stilte. Nee, 2 minuten stilte. En nog is dat verdomd weinig. En voor een hoop mensen is dat zelfs al te veel moeite. Het gaat vandaag niet alleen om militairen, het gaat ook om burgers. En dat is de reden waarom we vanavond dus om 8:00 2 minuten stilte houden. De dodenherdenking heet officieel de Nationale Herdenking en wordt door de Nederlandse overheid gesteund. Dat betekent dat overal de vlag half stok gaat. Van 6:00 tot zonsondergang. Je ziet het overdag overal, maar officieel vanaf 6:00 vanavond. Het is natuurlijk allemaal niet verplicht, maar kom op. Een beetje respect. Dat kan er toch best wel vanaf, toch? Ja.
2: Zon, zee, korte rokjes, strakke bikinis en Toon van de Brug.

0: I don't know anybody else. You're the black box. Als je weinig mensen kent, heel weinig mensen, dan roepen anderen weer eens van, nou, wat dan heb je een kleine wereld. Ach, maar wel een hele rustige wereld. Dat is ook wel eens fijn, hoor. Een wereld zonder gedoe is heel lekker.
1: Alweer een dag?
0: Sorry. Het is Sint Florian. Florianus van Lorg. Hij overleed circa 304. Hij was in dienst van het Romeinse leger als de hoogste ambtenaar onder de stadhouder van een gebied waarin het tegenwoordige Oostenrijkse en Italiaanse Tirol ligt. De Romeinse provincie Noricum. Het was een christen, maar hij hield wel zijn geloof verborgen. Hij zou een dorp gered hebben van een brand door te bidden en door één emmer water over de Vlammenzee te werpen. Vandaar dat hij ook werd geassocieerd met de brandbestrijders en diegenen die ons beschermen tegen vuur. Waaronder de schoorsteenvegers, die horen daar ook bij. Toen hij met pensioen ging, ging Florian in het huidige Sint-Pulten, destijds Setium, wonen. En toen hij hoorde dat in Lorg, wat toen de tijd Loriacum heette, een 40-tal christenen waren gearresteerd en ter dood veroordeeld, ging hij daar heel snel heen om te redden wat er nog te redden viel. Onmiddellijk werd hij ook zelf gearresteerd en ter dood veroordeeld. Het vonnis werd op 4 mei 304 voltrokken door hem met een steen om zijn nek van de brug over de Enns in de rivier te werpen. En Florian is patroon van Opper-Oostenrijk, van de Poolse stad Krakau en de Italiaanse plaats Bologna. Hij wordt vaak afgebeeld als een Romeinse soldaat met zo'n gepluimde helm, een borstkuras en wapenrok. En dan ook nog een vaandel in de hand en een vat met water of met een molensteen. Het is één van de twee. Sint Florian. Nou ja, weet je, de dag van de brandweer, dan hoort hij er wel een beetje bij. Dat klinkt wel heel logisch.
2: Lente, muziek en het zonnetje. Tom van de Brug.
0: En Redbone. En Kamp.

0: Come and get your love van Redbone. Dat is wel lekker, hè, ja. Het is vandaag in Amerika die Orange Juice Day. Sinaasappelsap. Het kan zo lekker zijn.
1: Ja, die gek heeft weer een eigen mening.
0: Ja, inderdaad, wel, het kan. Ik vind wel dat tegenwoordig het fruit, er wordt niet meer gewacht tot het rijp is. Nee, het wordt geplukt. En alles ook in één keer. In vroegere tijden werden appels geplukt en peren ook als, zeg maar rijp. En tegenwoordig wordt het gewoon zo vroeg mogelijk geplukt. En dan in koelhuizen of met gas bewaard. Het betekent wel dat we het hele jaar door fruit hebben. En met sinaasappels en mandarijn ook. Vind ik het wel eens jammer, want het kan zoet zijn. Zelfs citroenen. Citroenen kunnen best wel zoet zijn als ze rijp zijn. Zuurzoet. En weet je wat ik heel erg vind eigenlijk? Zeg maar rust, heel erg.
2: Ja hoor, daar gaan we weer.
0: Ja, daar gaan we weer. Als je in een restaurant zit bijvoorbeeld, of ergens anders, je bestelt een verse sinaasappelsap. En dan krijg je iets in een glas, wat al veel eerder geperst is. En dan doen ze dan ook nog iets uit een pak bij. Dat is goedkoper. En denken dat wij het niet proeven. Of je krijgt alleen maar uit pak. Ja, dat is eigenlijk geen sap. Dit is met appelsap. Als ik appels, persen niet. Dit doe ik in de sapcentrifuge. Dat is heel anders sap dan in zo'n pakje zit. Dat is raar. Dat vind ik heel erg raar.
2: Echt?
0: Ja. Maar hoe komt het nou, weet je, als zo'n fabrikant, de appels komen binnen, die worden er nog wel gewassen allemaal. En dan gaan ze allemaal door een soort pers. Het pulp gaat dan weer door een centrifuge, dat alles moet er wel uit. En dat sap wordt ingekookt. Ingekookt tot een hele dikke stroop. En dat doen ze met appels, met sinaasappels. En dan krijg je een hele dikke stroop. En als er dan weer sap van gemaakt moet worden, doen ze er water bij. Ja, maar dat is toch heel anders. Het smaakt ook heel anders. Dus een appelsap uit de pakje heeft eigenlijk niks met appelsap te maken. Want appels zijn veel lekkerder. Sowieso trouwens, hè, appelsap en dat soort dingen. Je mist dan wel de vezels van de vrucht. Je kan beter de vrucht eten. Dan alleen maar het sap nemen. En tandartsen roepen altijd sap en smoothies en dat soort dingen. Die zijn weer slecht voor je tanden. Nou ja, om heel eerlijk te zijn, wat is er nog wel goed tegenwoordig?
3: Geniet van het lentefrisse geluid van de Z-Show.
4: Z-Show.

0: 2 to Tango van Richard Mihel. Het is vandaag best wel belangrijk. In Amerika Anti-Bullying Day, de dag tegen pesten. Het is een oproep tot actie die iedereen aanspoort zich te verzetten tegen pesten in al zijn vormen. En deze dag die is vastgesteld door de Verenigde Naties, de VN, verbindt scholen en gemeenschappen wereldwijd. Het moet ons aanmoedigen om diegenen die het slachtoffer zijn van pesten te verdedigen, te steunen. En deze dag bevordert een cultuur van respect en vriendelijkheid tussen diverse groepen, ongeacht ras, geslacht en leeftijd. Het klinkt zo mooi. Dus laten we het ook doen, in ieder geval vandaag. En het liefst elke dag. Maar goed, om deze dag tegen de pest op een originele en leuke manier te vieren, zijn er veel manieren. Laat je roze kant zien. Waarom zou niet iedereen aangemoedigd worden om roze shirts te dragen? De kleuren van vandaag. Het is een manier om pesten tegen te gaan en een opvallende manier om samen te staan. Hoe opvallender? Des te beter. Een vlugje roze kan niet kwaad. Kan geen kwaad, moet ik zeggen. Organiseer zelf eens iets. Bijvoorbeeld een workshop over vriendelijkheid. Deel de lucht. Geef iedereen de kans om zijn of haar ervaring of gedachten over pesten te delen tijdens het Spreek het uit sessie. Organiseer iets leuks. In ieder geval, vandaag moet staan tegen pesten. En eigenlijk moet het elke dag. Er worden zoveel, nou laat het ook volwassenen worden gepest. Maar laten we het over kinderen hebben. Dat moeten we niet willen met z'n allen. Absoluut niet.
1: Niet gebruiken hoor. Ton van de Brug.
0: Jeemig. Het is alweer zover. Je vindt je op de radio. Met de vraag van vandaag. En die luidt: welke riskante luchtaanvallen vonden plaats tijdens Wereldoorlog 2?

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software, vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemiddag, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
3: De Zwetshow. Elke werkdag Don van den Brug. De Zwetshow. Zwaar gezellig de lekkerste. De koffie is klaar.

0: Je hoorde David Florio en Mrs. Robinson.
1: Van maandag tot en met vrijdag, van 12 tot 2. De Zwetshow met Ton van den Brug op RTV Purmerend.

daarom heb ik ook maar de bril weer opgezet. Dat staat ook nog eens interessant. En wat hoorden we eigenlijk? Oh ja, Marie Myriam en Le Son et la Fin. Och, dat kwam toch wel aardig tussen de lipjes door. Als ik heel eerlijk ben. Ik heb het antwoord op de vraag van vandaag en die luidde: welke riskante luchtaanvallen vonden plaats tijdens de Wereldoorlog 2, de Tweede Wereldoorlog? In Berlijn, 7 juni 1940. Het eerste bombardement op de hoofdstad van het Derde Rijk. Die werd niet uitgevoerd door de Britse Royal Air Force, maar door de Franse luchtmacht. Een Farman NC-233.3 die vertrok uit Bordeaux. En die vloog via het kanaal, de Noordzee en de Oostzee, naar Berlijn. En daar gooide het toestel 's nachts een bommenlast van ruim 2000 kilo op een fabriek van Siemens. En deze aanval was in de eerste plaats bedoeld om de moed erin te houden bij de Franse bevolking. Het was niet de enige, nee. Ook was er een aanval in Eindhoven, op Eindhoven moeten we zeggen, 6 december 1942. Philips die had in Eindhoven twee fabrieken, waar radioonderdelen voor de Wehrmacht werden gemaakt. De RAF stuurde er 93 bommenwerpers op af. Hoewel de fabrieken veel voltreffers kreeg, keerden 15 vliegtuigen niet terug van deze missie. 62 bemanningsleden die sneuvelden. En wat dacht je van Ploiesti? 1 augustus 1943. Raffinaderijen rond die Roemeense stad, die waren belangrijk voor Nazi-Duitsland. En vanaf bases in Noord-Afrika stegen er 177 Amerikaanse B-24's op. En die maakten er een einde aan. Eenmaal aangekomen stuitten de bommenwerpers op een muur van afweergeschut. Van die B-24's gingen er maar liefst 53 verloren. En 310 bemanningsleden die stierven. Het waren misschien wel 3 van de meest riskante luchtaanvallen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Rotation van Old Jam. Aangevraagd door Jolette de Vries. Eerst dacht ik van, spreek ik het wel goed uit, maar het blijkt allemaal te kloppen.

Jermaine Jackson. Tezamen met Pia Sedora. En die Pia Sedora, die is jarig vandaag. Ze wordt maar liefst 70 jaar. Laten we niet vergeten, Olette Adams wordt alweer 64. Greg Alexander van de New Radicals wordt 56 jaar. Columnist Jan Mulder wordt 81. TV-kok en zanger Lonnie Gerungan, die wordt 70 jaar. En radioproducer Ellie van Loenen wordt 63. Ik zie dat jij jarig bent vandaag, dus zeg ik tegen jou... Gefeliciteerd! En weet je wie we ook niet mogen vergeten? Het is zijn geboortedag vandaag. Ik heb het over Nicholas Ashford. Die onder ons, hij overleed namelijk op 22 augustus van het jaar 2011. En we kennen hem als Ashford van Ashford & Simpson. Hier is Found a Cure.

0: Tiffany in the Presidential Suite.
1: Wat staat er jou allemaal te wachten? Je hoort het hier in je horoscoop.
0: Voor de ram. Treed anderen met respect tegemoet. En houd voor- en afkeuren binnensmonds. De mening van een vrouw kan vandaag doorslaggevend zijn om een probleem op te lossen. Stier, wat je via hoort, kan van pas komen in de nabije toekomst. Op de belofte van een meerdere kun je blind varen. Tweelingen, veranderingen kunnen tot tijdelijke instabiliteit leiden. Alles komt op zijn pootjes terecht als je de zaak laat rusten. Kreeft. Consulteer de huisarts als een kwaaltje steeds terugkomt en voor ongerief zorgt. Leeuw. Wees bereid je aan te passen waar het persoonlijke wensen betreft. Een droom kan gerealiseerd worden. Maagd. Blijf je bewust van je eigen grenzen als je in je omgeving een discussie escaleert en speel niet voor eigen rechter. Weegschaal. Je kunt er deze week achterkomen wie je echte vrienden zijn en wees niet verbaasd als één van hen voorgoed uit je leven verdwijnt. Schorpioen. Financiële problemen, maar ook andere probleempjes gaan tegen het eind van de maand verbeteren. Boogschutter. Laat deze week zien hoe goed je je kunt aanpassen. Koop geen dingen die je niet kunt veroorloven. Steenbok. Denk na over je loopbaan en de directe toekomst. Bouw je eigen wereld met eigen materialen. Waterman. Spreek niet met collega's over je privéleven. Neem beloften niet te serieus. Laat je vrienden niet in de steek. Vissen. Pas op met alcoholgebruik. Je kan er nu wat minder goed tegen.
2: At home. Your work. In your car. Everywhere. The best music. Bridge music.

0: Radio. Je hoorde Chicago en de Street Player. Ik wou het eens even hebben met je over sla. Vorige week hebben we het ook al over sla gehad. Het is de tijd voor sla. Lekker, lekker, lekker. En ik zeg altijd, koop lekker een hele krop dan zo'n zakje gewassen en gesneden spul in de supermarkt. Het is duur. En als zo'n zakje open is, kemen, dan achterna wel wegmieteren. Nee, joh. Zo'n hele krop, het is veel goedkoper. En je eet er meerdere dagen van. Zo'n mooie, gezonde krop sla. Het kun je ruim een week goed houden zonder een probleem. Dus om te beginnen, kies je een mooie, verse krop uit. We letten op of hij mooie, frisse bladeren heeft. Je kijkt naar het stronkje. Ziet het er schoon en stevig uit, dan heb je een verse krop. Is het stronkje bruin of ingedroogd of nog erger snotterig, niet kopen. Kijk of er niet toevallig wat minder mooie bladeren tussen zitten. Die bladeren gewoon ertussenuit plukken en achterlaten. En dan, elke dag breek je de bladeren af die je nodig hebt. En de rest berg je weer op. Bewaar het kropje sla bij voorkeur in een plastic zak met gaatjes. Het mag namelijk niet afsluiten, want dan kan die sla gaan broeien. En zonder verpakking is ook weer niet goed, want dan droogt de sla weer te snel uit. Besprenkel met wat drupjes water. Als die krop er een beetje droog uitziet. Wat ik zelf altijd doe. Met een perforator, een papierperforator, prik ik allerlei gaatjes in een plastic zakje. En daar leg ik dan op de onderkant van die krop sla, doe ik een stuk keukenpapier en dat maak ik vochtig. En dan doe ik het in die zak. Oh, dat gaat zo goed. Dat werkt zo goed.
1: Wil je meer weten? Ga dan naar www.tonvandebrug.nl.
0: En luister naar Bolland en 10 American Girls.

0: zet vandaag de wekker voor Samantha Fish en het album Paper Doll. De onweerstaanbare blues rockkracht Samantha Fish. Die heeft een deluxe digitale versie uitgebracht van haar album Paper Doll. Deze vernieuwde editie bevat 2 gloednieuwe bonusnummers uit de oorspronkelijke opnamesessies. En opnieuw bewijzen dat ze tot de top van de moderne blues behoort. Luister naar Samantha Fish en I'm Done Running.
1: Muziekwekker.

Who and the Pinball Wizard. En dan is het voor mij alweer oostertijd. Jawel. Alleen voor mij, hè. RTV Purmerend die blijft. Ten slotte doen we het hier voor jou. 24 uur per dag, 7 dagen in de week en dat het hele jaar door. Ja, zo lang kan ik niet blijven, nee. Ondanks dat ik thuis werk, nee, zo lang dat red ik niet, hoor. En daarom zeg ik morgen, dezelfde tijd, zit ik weer in dezelfde stoel en zwetsen wij gewoon weer verder.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemiddag, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Op RTV Purmerend zie je wat Purmerend bezighoudt. Kijk via de tv op KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software, vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemiddag, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen, op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A10 West bij Amsterdam zijn werkzaamheden bij Amsterdam Buitenveldert. Vanaf Amsterdam West kom je daar in een file van 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

thuis. Via de tv, radio, sociale media en onze website. Heb je zelf nieuws te melden? Wil je iets onder aandacht brengen? Vraag je attentie voor jouw club of vereniging? Mail de redactie via redactie@rtvpurmerend.nl.

Wil je als vrijwilliger iets doen in de media? Meld je dan nu aan bij RTV Purmerend. Alles kan. Vacature@rtvpurmerend.nl.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland komt de avondspits langzaam maar zeker op gang. Er staan een paar opvallende files. Ons beginnen de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Voor Nieuwegein staat een auto met pech. Er zijn daar zelfs 2 rijstroken dicht, vertraging 25 minuten. De A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-West en Buitenvelde 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N232 Amstelveen richting Haarlem. Voor Hoofddorp 3 kilometer met ruim een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op RTV Purmerend hoor je de hits van vandaag die er morgen nog steeds toe doen. Met lokaal nieuws, informatie, uittips en diverse gepresenteerde programma's. Op RTV Purmerend hoor en zie je wat Purmerend bezighoudt. Luister RTV Purmerend via de antenne, in de auto, op 104.9 FM of DAB+. Kijk via de tv op KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Meeste vertraging en controle in Noord-Holland op dit moment op de A2. Amsterdam-Utrecht, bij knooppunt Oude Rijn, en dat kost je een kwartier. En de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam de Baasjes en Buitenveld. Daar staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software. Vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 5 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegmaatse Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits begonnen, maar het zijn over het algemeen niet al te lange files met hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Wat wel opvalt is de ring van Amsterdam. Om te beginnen kom je in een file vanaf Amsterdam over Amstel tot aan knooppunt de Nieuwe Meer. Staat daar 5 kilometer met een kleine 10 minuten op onthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. En dezelfde A10 tussen Amsterdam de Baasjes en Buitenveldert. 5 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

productie nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan we dan begeleiden. Misschien denk je in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het

TV Purmerend brengt het lokale nieuws en de evenementenagenda 24/7 bij je thuis. Heb je zelf nieuws te melden? Wil je iets onder de aandacht brengen? Mail onze redactie via redactie@rtvpurmerend.nl.

0: doen in de media? Meld je dan nu aan bij RTV Purmerend. Radio DJ, TV-presentatie, camera, editen, regie, schakel of geluidstechniek, nieuws schrijven, reportages maken, productie. Alles kan bij RTV Purmerend. Kom bij de lokale media en meld je vandaag nog aan via vacature@rtvpurmerend.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is in Noord-Holland in volle gang. De meeste files hebben niet al te veel vertraging. Drie vallen erop. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Batuverdorp 6 kilometer met een klein kwartier vertraging. En de A10. Vanaf lopen de baasjes tot aan Amsterdam Buitenveld. Dan kom je in een file van 5 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En dat heeft te maken met werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 6 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat er bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits in Noord-Holland bestaat vooral uit dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken, maximaal zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen, de A9 om te beginnen Amstelveen richting Alkmaar. Voor Bathoevendorp 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. De A10 tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenveld het 5 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En tenslotte is het ook weer erg druk op de N232 Amstelveen richting Haarlem. Voor Schiphol 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

TV Purmerend brengt je nieuws en informatie uit Purmerend. Het laatste lokale nieuws is dagelijks te lezen via de kabelkrant. Ook zijn er tv-programma's. Een overzicht van verschillende reportages of kijk mee bij verschillende radioprogramma's. Kortom, er is genoeg te zien. RTV Purmerend. Kijk je via KPN 1390, Zico 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl.

onder de aandacht brengen? Vraag je attentie voor jouw club of vereniging? Mail de redactie via redactie@rtvpurmerend.nl. RTV Purmerend.

0: Op RTV Purmerend hoor, lees en zie je wat Purmerend bezighoudt. Wil je weten wat er in Purmerend gebeurt? Check onze website rtvpurmerend.nl. Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep...

0: Dames en heren, goedenavond. Dank voor uw aanwezigheid bij deze 4 mei herdenking. De burgemeester zal zo het woord tot u richten. Aansluitend zal de kinderburgemeester Rona van Beren het gedicht Kind zijn voordragen. Waarna de kader volgt met het nummer Weet je nog? Ik geef graag eerst het woord aan burgemeester Ellen van Zijl.
1: Beste mensen, fijn dat u hier allemaal bent en ook grotendeels heeft meegelopen in de herdenkingstocht naar het monument op de Jagerweg. Ik deed dat dit jaar niet helaas wegens een voetblessure, maar ik ben blij dat u er bent. Vanavond zijn we hier samen. Samen in stilte. Samen in herinnering. We herdenken alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Mensen die hun leven verloren door oorlog, vervolging en geweld. Mensen die nooit meer terugkeerden naar huis. Mensen van wie we de verhalen soms kennen, maar vaak ook niet. Herdenken is meer dan herinneren. Herdenken is ook stilstaan. Het thema van dit jaar vraagt ons om de geschiedenis niet alleen door te vertellen, maar vooral te leren begrijpen. En wie probeert te begrijpen, ontkomt niet aan een ongemakkelijke vraag. Een vraag die dichterbij komt dan we soms willen. Wat zouden wij hebben gedaan? Zouden wij de moed hebben gehad om op te staan? Of zouden we hebben gezwegen? Tegelijk laat de geschiedenis ons ook iets anders zien. Niet alleen grote daden van verzet die terecht worden herdacht en geëerd. Maar ook kleinere, stille daden van menselijkheid. Juist die verhalen brengen de geschiedenis dichtbij. Zoals het verhaal van de familie Limburg hier in Purmerend. De familie Limburg woonde aan de Torbekkenkade naast de Joodse familie Zwart. Hun zoon Ad van 14 jaar was bevriend met Juda, de zoon van het gezin Zwart. In 1942 moest de familie Zwart vertrekken. Zij wisten niet wat hen te wachten stond. Maar ze vroegen hun buren om iets persoonlijks te bewaren. Een broche en 6 Joodse fruitbordjes. Dierbare bezittingen, vol herinneringen. De familie Limburg zei ja. Ook de hond van Juda bleef achter. Ad beloofde voor de hond te zorgen. De familie Zwart keerde nooit terug. Maar de broche en de bordjes werden al die jaren bewaard. En uiteindelijk door een achterneef van Juda geschonken aan het Purmerends Museum. En die zijn nog steeds achter mij te zien in het museum. De namen van Juda en zijn vader zullen straks ook genoemd worden. De verhalen als die van de families Limburg en Zwart brengen de geschiedenis dichtbij. Die keuzes gingen niet altijd over grote gebaren, maar ook over wat mensen deden voor de ander, dichtbij. Voor hun buren, voor iemand in hun straat. En misschien is dat wel een belangrijke les voor vandaag. We denken bij weerbaarheid vaak aan zelfredzaamheid. Maar echte weerbaarheid zit ook in samenredzaamheid. In omzien naar elkaar. Buren zijn vaak de eerste die er zijn als het nodig is. Net zoals toen. Juist in die verbondenheid zit onze kracht. De vraag is hoe we die verbondenheid vasthouden en doorgeven. Wij leven in een tijd waarin nieuwe generaties opstaan. Generaties die de oorlog niet hebben meegemaakt, maar wel de verantwoordelijkheid dragen om de herinnering levend te houden. Dat vraagt iets van ons allemaal. Het vraagt dat we blijven vertellen, maar ook dat we blijven luisteren naar nieuwe stemmen. dat we ruimte geven aan verhalen en aan verschillende perspectieven. Want er is niet één verhaal van de oorlog, er zijn vele verhalen. En ook van moeilijke, pijnlijke kanten van onze geschiedenis en van keuzes die mensen maakten. Precies die veelheid aan verhalen helpt ons om de geschiedenis te begrijpen. En dat begrijpen is geen doel op zich. Het helpt ons om naar het heden te kijken. Want juist vandaag zien we oorlog en geweld in de wereld. Zien we uitsluiting, polarisatie, onverdraagzaamheid. Zien we ook hoe kwetsbaar vrijheid kan zijn en wat een kostbaar bezit. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dat weten wij door de geschiedenis. Vrijheid vraagt om onderhoud, om betrokkenheid, net als de buren in het verhaal. En om de bereidheid om op te staan tegen onrecht, hoe klein of groot ook. Wij beleefden net 2 minuten stilte met elkaar, waarin we hebben stilgestaan bij wat verloren is gegaan. En bij wat ons is toevertrouwd. Laten we die stilte met ons meedragen. Niet alleen als herinnering, maar ook als aansporing om te blijven begrijpen. Om goed met onze buren om te gaan, met onze naasten. Zodat de verhalen van toen ons blijven helpen om vandaag de juiste keuzes te maken. En morgen. Dank u wel.

zijn. Kind zijn is buiten kunnen spelen. De wind in je haar. Niet stil wachten. Buiten is gevaar. Kind zijn is voetballen. Blote voeten op het gras. Met sneeuw spelen. In een dikke jas. Het is oorlog. Jij kan geen kind zijn. De speeltuin is verboden. Je vrienden spelen vrij. Klein en klein mag jij niet. Verstopt. Zodat niemand je ziet. Je voelt verdriet. Het draait rond over je wang. Nooit was je zo bang. Als kinderburgemeester wil ik iets belangrijks zeggen. Kind zijn, dat is wat ieder kind verdient. In de gemeente tot verder buiten. Ieder kind is gelijk. Ieder kind heeft het recht om te spelen. Ieder kind heeft vrijheid nodig. Laat kinderen kind zijn.

成功。

de neiging om in mijn schuld in te kruipen. Ik voel de druk die niemand me ooit op heeft gelegd. Ik scheld je huid vol uit frustratie en ik ben verder van huis. En als je klopt om te praten, is er nooit iemand thuis. Ik dook in het diepe om meer uit mijn leven te halen. Mijn woorden betekenen niets als er niets mee wordt gedaan. Ik loop achter de feiten aan en het is tijd om tijd in te lopen. Dromen steeds groter, maar nog altijd vaag.

vooruit in de tijd. Ik kijk niet achterom. Ik ben elke dag bezig mijn eigen zorgen te maken. Alle dilemma's die aan mijn gevoel blijven knagen. En al die vragen liggen er dagen later nog. Soms ben ik bang voor de tijd. En ben ik tijden weg. De mensen heel dichtbij beginnen zich zorgen te maken. Kies ik voor veilig en laat ik al mijn dromen varen? Of luister ik naar wat dat stemmetje zegt?

0: Dat was Bent de Kade hier aan de Kaasmarkt, dus tweede zij op.
1: Nu kunt u zo luisteren naar leerlingen van de openbare basisschool Trifolie. Al eerst naar Nora Hombiers met het gedicht Vrijheid. Hierna zullen leerlingen van de basisschool samen met leden van het comité 4 en 5 mei na een voorlezen van de verzetshelden en de Joodse slachtoffers. Ik geef nu het woord aan de voorzitter van het 4 en 5 mei comité, Kees Oudenhoorn.

0: Okay.
1: Vrijheid, het begint hier. Mensen hebben gevochten en zijn gestorven voor onze vrijheid. Vrijheid die zij niet hadden. Wij hoeven niet meer bang te zijn. Wij hoeven niet meer te vluchten. Geen bommen. Wij hebben die vrijheid. Bij de gedachte dat er honderden bommen hun kant kwamen. Ze wilden gewoon die vrijheid. Die vrijheid die wij nu hebben. Hoe zou het zijn als vrijheid niet bestond? Die angst voor de dood, angst om te lachen. Angst voor de vrijheid die er nooit zou komen. Maar toen gebeurde het. De vrijheid die wij kregen op 5 mei 1945. Op die dag tekende de Duitse legerleiding de overgave waarmee er een eind kwam aan 5 jaar bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog.

zijn allemaal een beetje zenuwachtig. Na de viering van 80 jaar vrijheid willen wij als comité nadrukkelijk de jeugd meer betrekken bij de herdenking aan de oorlog en de viering van de bevrijding. Op scholen wordt in aanloop van de herdenking gewerkt vanuit het door 4 en 5 mei aangeschafte en verstrekte denkboek over de oorlog. Onze koning heeft daar het voorwoord voor geschreven. Ik wil daarvan een paar slotzinnen uitspreken. Elk jaar op 4 mei staan we stil bij hoe verschrikkelijk oorlog is en denken we aan de slachtoffers en aan de mensen die verzet durven.

0: Zo blijven wij samen vrij. Wij willen nu samen de namen oplezen zoals ze doen gebruikelijk op de herdenking in Purmerend. Omdat wij de verhalen van de slachtoffers en de verzetshelden nu nog kunnen vertellen, is het goed om deze namen door te gaan geven. Deze namen mogen wij nooit vergeten. Daarom willen wij nu gezamenlijk met Amy, Jalana, Shirani en Noah, leerlingen van het Trifolium, deze namen noemen. Amy?
1: Klaas de Boer, Willem van der Bree.
2: Johannes Konijn, Paulus Konijn. Jalena?
3: Elias Toets, Anne de Spoel.
4: Gerrit Kroon, Gerard Leegwater.
5: Ria Gouwja.
2: Pieter Sloten, Herman Meijer, onze overige Purmerenders. Noor?
6: Jan van Asma, Cornelis Arendtgen.
2: Jeroen Houweling, Johannes Kolijn en Jan Laan.
0: Siem de Ridder, Theo van Tienen, Jack Visser en onze Joodse Purmerenders. Amy.
7: Janette Elisabeth Heijgman.
8: Isaac Jacob
9: de Zwart.
10: Jeanette Engelsman.
11: Judas Zwart.
2: Abraham Haim Kortisos.
0: En verder met hen alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar dan ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Tot slot nodigen wij u graag uit om voor het bijwonen van het herdenkingsconcert en de bijeenkomst in de kerk met zang, gedichten en een verhaal. Verder vinden we vanavond gratis toegankelijke voorstellingen plaats in het filmhuis.

Purmerend. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Purmerend. Like onze pagina, berichten of plaats een comment en discussieer mee. Blijf in contact met Purmerenders. RTV Purmerend is te vinden op Facebook, Instagram, TikTok en X. RTV Purmerend op de socials. Word lid en volg ons.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software. Vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Een activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
3: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
2: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RTV Purmerend. Dan weet je dat je thuis
4: bent. Wesley's podcast.
0: Wesley Dekker.
4: Geef je dan een beetje meer. RTV Purmerend.
0: RTV Purmerend presenteert.
5: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast.
6: Samen met zijn collega's zorgt Willem Netel voor de verkeersveiligheid. Met het nieuwe seizoen van evenementen in Purmerend en Beemster wordt ook gezocht naar nieuwe verkeersregelaars. Goedemorgen,
7: Willem. Goedemorgen allemaal, luisteraars en aanverwant artikelen.
6: Wat moet je eigenlijk kunnen om verkeersregelaar te worden?
7: Ja, wat moet je kunnen? Je moet het gewoon willen. Je moet denken van, het lijkt me leuk om te doen. En als je het leuk vindt om iets te doen, dan gaat het eigenlijk vanzelf. En waar gaat het om? Je moet kunnen staan. Je moet lang kunnen staan. Soms kort, soms lang. Je moet een goed zicht hebben. Soms moet je de mensen verwijzen ergens naar. Dus je moet ook de taal beheersen. En je moet gastvrij zijn. Want je bent eigenlijk het visitekaartje van een evenement waar wij regelmatig bij staan.
6: Ja, want wat voor evenementen kunnen dat zijn?
7: Van alles. Het is zo gek niet. Je kan het niet opnoemen. Een van de grootste evenementen die we doen is de Beemster Feestweek. Daar zijn we gewoon ruim 10 dagen mee in de weer. Met opbouw, met afbouw, de fair, de cross. Wat hebben we nog meer in de Beemster? Sinterklaas optocht in de midden Beemster. De landbouwvakdagen. Wat hebben we nog meer? Even goed nadenken, wat heb ik nog meer allemaal? Oh, de Korte Baan is ook wel een heel leuk evenement. En de trekker toch niet te vergeten. Ja. Altijd de laatste zaterdag in december. dit jaar dan niet de laatste zaterdag, maar de zaterdag daarvoor. Want zitten we met kerstavond en dergelijke. Dus dat doen we ook niet. Ja, en het is gewoon heel erg leuk om te doen. Je krijgt waardering als je mensen langs ziet rijden en die steken een duimpje op. En dan denk je van ja, leuk. Dat is gewoon eigenlijk het hele verhaal. We vinden het leuk.
6: Heb je ook nog een persoonlijke favoriet?
7: Nee, als het maar druk is.
6: Als het maar druk is.
7: Als het maar druk is.
6: Dus dan maakt het niet uit welk evenement het is. Nee, als er maar lekker veel mensen zijn.
7: Kijk, ja. Er zijn natuurlijk evenementenregelaars houdt in. Je moet bij een evenement zijn. Als je bij een evenement bent, dan heb je hekken staan. Mensen mogen er niet door. Soms moeten de mensen wel doorladen en lossen. Soms moet er een grote vrachtwagen moet er door. Ja, dan moet je eventjes het verkeer stilzetten, dat die wagen er door kan. Want als het gestremd staat en er komt een ambulance aan en jij ligt erin en je wil gaan naar het ziekenhuis omdat je een hartinfarct hebt gehad, ja, dan ben je niet blij als je op de kruising stilstaat.
6: Nee.
7: Ja, dat vinden die jongens ook fijn als we ze aanhoren. Dan zijn we heel scherp met z'n allen. En dan is het van hoppakee, kruising vrij. En dan kan die ambu, brandweer, politie of wat dan ook allemaal, met blauw-blauw, zoals wij dat noemen, die gaan dan met de rotgang door. En dan gaan wij weer verder. Ja.
6: Hoe lang ben je al verkeersregelaar eigenlijk?
7: Ik denk een jaar of 10. Ik heb niet accuraat bij me, maar ik denk een jaar of 10 al. Ja.
6: Dus vandaag of morgen krijg je een keer een bos bloemen vanwege je jubileum?
7: Nee, hoef ik niet te hebben. Nee, hoef ik niet te hebben.
6: Hoe is dat gekomen?
7: Oproep in de Beemse krantje. Ze zochten verkeersregelaars tijdens de Beemse feestweek. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Was bij het volleybal in de Midden-Beemster op de kruising. Daar zochten ze verkeersregelaars. Nou, dat vond ik prachtig. Ik denk, ga kijken. En ik vond het zo leuk. En daar ben ik eigenlijk in doorgestart, als het ware. En steeds meer gedaan. En toen, sinds 3 jaar heb ik de coördinatie op mijn. Om alle verkeersregelaars te instrueren. En sinds 2 jaar zijn we nu ook bezig met de praktijklessen. Een beetje te doen, ervaring opdoen.
6: Ja, straks gaan we het over die lessen hebben. Ja. Maar eerst, je stond dus op die kruising, hè? Op dat kruispunt toen. Wat sprak je er zo in aan?
7: De gezelligheid. Het is een evenement, hè? We zijn evenementenregelaars. En dan ben je blij dat als de sporters goed bezig zijn en er vliegt een bal over en die jongens gaan die bal gauw halen, want ze willen met het spel verder, dat je dan het verkeer even stil kan leggen, dat hun veilig die bal kunnen pakken. Hun zijn blij, hun kunnen verder. Die automobilist is ook blij, want die hoeft niet een noodstop te maken omdat er iemand rekening voor zijn auto rent. En dan denk ik van ja jongens, samen maken we het feestje.
6: Ja, dus toen dat evenement klaar was, toen dacht Willem wel van hey,
7: heb je nog meer?
6: Heb je meer?
7: Even nog meer.
6: En er was meer, hè?
7: En er was meer, ja, heel veel. Ja. Heel veel meer. Ja. Als je wil, zou je eigenlijk elke dag wel ergens kunnen gaan staan.
6: Ja, bijvoorbeeld begrafenissen zijn soms ook halve evenementen.
7: Ja, een beetje stil, maar het is wel een evenement. En we hebben het 1 keer meegemaakt. Er was een overlijden van iemand in de Beemster. Die woonde op het Noorderpad. En die hadden een bijeenkomst met de familie. En de man werd op een platte kar werd hij van zijn huisadres naar een andere locatie gebracht, over de weg heen. En dan werden wij gevraagd door de uitvaartleider of wij de boel even stil konden houden. Nou, dan hou je gewoon eventjes de boel stil. En dat de auto's eventjes plaats moeten maken voor de overledene, die netjes op de kar een stukje over de weg gaat en naar de desbetreffende andere locatie gaat met de hele stoet mensen erachteraan. En dan loopt de uitvaartleider, of leidster was dat in dit geval, die loopt daarvoor op. En die gaat niet roepen van jongens bedankt hè. Nee, duimpje omhoog en dan weten wij voldoende en knikje. En na de rand krijg je dan een mailtje van bedankt voor de goede service. Ja, en daar doe je het voor.
6: Ja, dat is ook wel heel bijzonder lijkt mij.
7: Ja, kijk, met de kermis is natuurlijk een hoop lawaai om je heen. En nu is het doodse stilte. En dan toch van iedereen die langsloopt een knikje en een duimpje. Dan denk je ja jongens, als dat de laatste wens is of je kan daarmee eventjes iets mooi doen voor de nabestaanden. Dan denk ik, ja, moet je gewoon doen. Klaar, ja. Heel simpel.
6: Het lijkt me dat je wel elke keer weer wat bijzonders meemaakt als verkeersregelaar bij elk evenement.
7: Ja, je moet het inschatten. Wat is leuk, wat is niet leuk en hoe sta je erin? Het kan ook zo zijn dat je denkt van, wat doe ik hier eigenlijk? Het is heel stil. Ja, die momenten heb je ook. En wat maak je mee? Ja, dat mensen aankomen rijden, 3 keer een parkeerplekje zoeken, er is geen plek en dan verwijs je ze naar een plek. Oh ja, fijn dat u het zegt. En dan denk ik van ja, dat 20 meter eerder ook al dat plekje kunnen vinden. En dat zijn van die dingen. En je wordt bedankt als je mensen een evenemententerrein afrijden en een duimpje omhoog, dat ze veilig weg kunnen rijden. En maak je iets specifieks? Nee, niet echt om te zeggen van nou, dat gaat de boeken in.
6: Nee.
7: Dat niet.
6: Nee. Nee.
7: Nee.
6: Maar er zit natuurlijk wel een heel groot verschil in dat je verkeersregelaar bent en dat je de coördinatie 3 jaar geleden op je neer kreeg.
7: Ja, ik sta eigenlijk gewoon 24/7 aan. Heel simpel. Je moet een rooster maken. Je moet de mensen benaderen. Wil jij op die en die dag? Kan jij op die en die dag? Wil jij op die en die dag? Ja, maar ik kan alleen maar van zo tot zo laat. Oké, nou, ik noteer dat. En dan gaan we kijken van wie heeft er nog meer aanpassingen in zijn tijdblok wat ik gemaakt heb. En zo probeer je dan tot een oplossing te komen. Ja,
6: want kort voor deze uitzending kwam je met een blaadje de studio inlopen. Hè, waarop staat dat jullie nu momenteel 22 regelaars hebben.
7: Ja.
6: Ja, ik heb geen idee. Hè. Is dat nou veel of is dat weinig? 22.
7: Als ik eerlijk ben, is het gewoon veel te weinig.
6: Oké, dus daarom is ook nu de oproep van ja. Meld je aan.
7: Ja, oké. Want we hebben een leeftijd gemiddeld, ja, behoorlijk. Op leeftijd zijn de meeste mensen, want ze zijn meestal gepensioneerden. Maar er zijn ook wat heel jonge lui bij. De gemiddelde leeftijd is rond de 55.
6: Mm-hmm.
7: En we hebben ze ook van 16 bij. Maar we hebben ze er ook bij, die zijn ruim 77. Ja, maar die vinden het ook leuk om te doen.
6: Ja.
7: En die staan niet zo heel snel meer wat dat betreft, maar wel heel goed.
6: Ja.
7: Ja, dan ga je die mensen zetten daar waar, op de plek waar ze het beste uitkomen.
6: Ja. Straks gaan we het hebben over de nieuwe mensen. Wat gaan ze doen? Wat kunnen ze een beetje verwachten?
7: Ja.
6: Dat ze niet binnen 2 seconden ergens op een kruispunt in de middenbeemse staan en dan allerlei auto's moeten gaan dirigeren.
7: Oh jee, broekvol, hoe moet ik nu bellen?
6: Broekvol, hoe moet ik dat doen? Allemaal schreeuwen de mensen om je heen. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst, ik zie hier inderdaad de zomerbraderie, de trekkertocht, de landbouwdagen. En wat ik ook niet wist, naast Beemster en Purmerend ben jij ook actief in Schermerhorn en Spierdijk.
7: Ja. Ja.
6: En elke keer ben je dus bezig om bij alle evenementen een roostertje te maken om mensen daar neer te zetten.
7: Klopt, ja.
6: Dat is 24 uur per dag.
7: Nou ja, zo kan je het wel noemen. Kijk, als er een evenement is, dan word ik gemaild of gebeld. Willem, we hebben dan en dan hebben we een evenement. Zoals in Schermerhorn, dan heb je het floorweekend. Ja, dat is heel gezellig. Nou, die datum die krijg ik binnenkort weer binnen. En eigenlijk is daar niks aan de hand. Ik meestal mijn vaste mensen. Maar ja, ik moet ze wel vragen of ze ook dit jaar weer willen en kunnen.
6: Ja. Heb je dan een bepaalde tactiek om ze te vragen of om ze een beetje te verleiden van, goh, er zijn koekjes daar? Of?
7: Nee. Kijk, sommigen vinden het ook leuk om bij een evenement aanwezig te zijn. Die houden ook van de sfeer.
6: Ja,
7: eigenlijk ontspannen sfeer.
6: Ja.
7: Ik zeg wel eens vaker en gekscherend, er is pas feest als er een verkeersregelaar is geweest.
6: Ja.
7: Ja, zo simpel is het.
6: Nou ja, als ik zie waar je allemaal bent. Hè, de zomerbraderie, de trekkertochten, Sinterklaasintochten, korte baan, van alles en nog wat.
7: Ja.
6: Dat zijn allemaal festiviteiten waar mensen ook wel zin in hebben.
7: Ja, koningsspelen afgelopen week. Met een paar duizend kinderen die van A naar B aankomen fietsen. En ik stond aan, waren daar 4 regelaars, inclusief mezelf, aangeleverd bij Spurt. En een stuk of 10 van Spurt hadden ook de cursus gedaan. En dan sta je met een aantal mensen dus bij de Beukenkamp, bij Spurt of bij Purmerstein en bij H20 hadden we iets van 6 regelaars die daar de hele boel aan het regelen waren voor de kinderen.
6: Wat neem ons eens mee, hè? Neem de luisteraar eens mee. Wat doe je dan? Zet je dan alleen maar het verkeer stil of doe je dan nog meer dan dat?
7: Ja, nee. We melden ons morgens om 8 uur bij degene die bij Spurt verantwoordelijke man of vrouw is op dat moment. Dan heb ik de briefing al doorgenomen voor die tijd. En dan gaan we de regelaars brieven van jij gaat daar naartoe en jij gaat daar naartoe. En let hierop en let daarop. Ja, zoals 1 regelaar moest nu bij de ingang bij de Beuk staan. Alles kwam zeg maar vanaf de gemeente Stortplaats afrijden. In verband met 1-richtingsverkeer. Ja, de ene kant komt van IJzerdijkstraat aan, dus 1 richting. En die andere moesten daarna, was instructie gegeven naar de school als de kinderen kwamen brengen met de auto. Daar en daar naartoe rijden en niet zo. Nou, dat werd netjes, maar dan maken we een soort fuik dat ze echt allemaal de parkeergarage ingaan en niet nog eens een keer 200 meter doorrijden om met Purmerstein daar de kinderen eruit te gooien. Want je hebt het verkeer wat van de andere kant komt. Dus dan is daar die instructie, jij moet dat doen. Nou, dan ga je afspreken van als de kinderen komen met met de leerkrachten en met de ouders erbij, die komen langs het tunneltje, langs het fietspad en die moeten er rechtsaf. Moeten ze dan de Van IJzerdijkstraat op om rechtsaf weer naar Purmerstein te fietsen. Nou, dan ga je kijken hoeveel kinderen zijn het. Nou, meestal zitten ze 2 aan 2, hoop je. Soms ook wel eens 3 aan 3, maar dat kan niet. Dan moeten ze die bocht maken, maar er komt wel verkeer vanaf de richting van het Wormerplein, zeg maar af. Mm-hmm. Nou, dan moet je even die autootjes stilzetten. Dat die fietsers allemaal die bocht kunnen maken. Want ze zwaaien allemaal uit. Het zijn kinderen. Dus voor de veiligheid van de kinderen. En geen ergernis voor de automobilist. En die snappen het allemaal. Die blijven netjes wachten. En dan gaan de kinderen doorfietsen. En die kunnen zo naar de parkeerplaats toe. En dan mogen de auto's weer oprijden. En ja, allemaal blij. Mm-hmm. Blije gezichten. Ja.
6: Maar bij elk evenement maken jullie dus wel een plannetje van nou, dit kunnen we verwachten en dit gaan we doen.
7: Ja, ja, we inventariseren dat we zeggen van nou, wat staat ons te wachten? Wat zijn de knelpunten? Is er veel verkeer van één kant of brommers of fietsen of is er nog een evenement in de buurt? Dat je een bepaalde toeloop krijgt en druk. En je moet ook weten waar de mensen moeten en kunnen parkeren. Dat is ook belangrijk. Mm-hmm. Want als er een parkeerplaats vol is, bijvoorbeeld bij de tempel in het Leegwaterpark. Dan staan we ook regelmatig als de tempel festiviteit heeft. Dan instrueren we de mensen altijd van parkeren op het evenemententerrein bij de Purmer. In de Purmer, bij de Purmerweg. Tegenover Werenvogels. Mm-hmm. Daar vandaan rijden pendelwagentjes, pendelbusjes. Want je wil niet dat de wijk overlast krijgt van die evenementen. Dus daar naartoe. Nou, en of de mensen dat doen, ja, dat weet ik niet.
6: Nee.
7: Wij sturen ze daar naartoe. En de automobilist bepaalt zelf waar hij verder naartoe gaat.
6: Kijk, zo is het. Straks praat ik verder met Willem Netel over de verkeersregelaars en wat al die nieuwe aanwinsten kunnen verwachten. Maar eerst dus de muziek. Ja, ik heb er wel zin in,
7: toch
6: Willem.
7: Wel? Ja, ik ook.
6: Gaan
7: ja.
6: Draaien.
7: Oh, vol gas, hè, gaan we dan.
6: We gaan vol gas.
7: Vol gas.
6: Ja, we gaan luisteren naar Henk Wijngaard. En dit is Met de Vlam in de Pijp hier bij RTV Purmerend. En straks praat ik dus verder met Willem Netel.

0: Je hoorde hier met de vlam in de pijp van Henk Wijngaard. En het is de verzoekplaat van Willem Netel hier in de podcast. Ja, Willem, maak je zelf ook veel kilometers als verkeersregelaar? Of is het vooral stilstaan?
1: Ja, kilometers met de auto of met de benen?
0: Allebei, hè?
1: Allebei, ja, ja. Nou ja, op zo'n dag als je op de kruising staat... en je moet steeds van je plekje af weer terug aan de kant... want als je niks te doen hebt, dan ga je als het ware aan de kant staan... En dan loop je heen en weer en dan maak je wel meters, ja. Dus maak je echt wel meters, ja.
0: We hadden het net al kort even tussendoor over de nieuwe aanwinst, hè, want dat is toch wel de hoop, hè. 22 regelaars, zei jij, dat is weinig.
1: Ja,
0: er moeten er meer bij.
1: Ja, want als je gaat kijken met de feestweek, dan zijn we bijna elke dag in touw. En dan hebben we twee topdagen, dat is de fair en de autocross. Mm-hmm. En op de fair en de autocross heb ik gewoon minimaal 12 tot 16 regelaars nodig.
0: Ja, dus in de theorie, iedereen die nu bij jou staat ingeschreven... is wel tijdens die feestweek nodig. Ja, niemand kan met vakantie.
1: Het zou fijn zijn als iedereen er was. Maar er zijn ook mensen die gaan op vakantie... en die zitten dan in de eerste weekend... Hè, tijdens de fair weekend, zeg maar, zijn er. En de anderen zijn dan weer op vakantie en die zijn weer terug... en die gaan dan naar het tweede weekend. Maar tussendoor hebben we ook nodig, want het zijn gewoon lange dagen. Een voorbeeld bij de cross zijn we 's morgens om 6 uur al aanwezig... om alles in goede banen te leiden. Want de ervaring heeft geleerd dat een paar jaar geleden... stond de hele Rijperweg stond helemaal vol. De hele randweg stond helemaal vol bij Mestra. En ze stonden geparkeerd op de middenweg... tot aan het viaduct bij de 244. En dan wilde iemand passeren. Die wil vanuit de Beemster naar de Rijp toe. En die gaan alles passeren... En dan komt er iemand uit de Rijp, die wil naar de Beemster toe en die komen elkaar tegen. Ja, en dan hebben we gezegd van jongens, dat moet niet meer gebeuren. Nee. Als er een keer wat gebeurt, dus dan zijn we vroeg aanwezig om ook daar het verkeer, met motoren doen we dat zelfs, dan met de portofoon staan we in verbinding met elkaar. En dan kunnen ze van de ene kant naar de andere kant tegengesteld rijden en veilig. Hè, dat zijn dingen dat, ja, dat doe je gewoon omdat je het leuk vindt voor de veiligheid voor alles en iedereen.
0: Ja, het zijn nu dus 22 regelaars. Ja. Hoeveel heb je er nodig?
1: Ik kan er zo minimaal 10 gebruiken.
0: Okay.
1: Minimaal 10.
0: En wat moet je kunnen?
1: Nou, wat ik al eerder zei, je moet goed kunnen lopen. Je moet lang kunnen staan. Je moet goed zicht hebben. Je moet de Nederlandse taal zeer goed beheersen. Want de mensen vragen veel dingen aan. Je moet kunnen uitleggen. Je hoeft niet de stratenkennis te hebben van de Beemster.
0: Nee.
1: Dat hoeft allemaal niet, want de mensen zijn zelf verantwoordelijk. Maar je moet mensen wel te woord kunnen staan, netjes antwoorden. Want je bent visitekaartje. Dat is eigenlijk het hele... de eisen wat we hebben. Ja. He, vanaf 16 jaar mogen ze staan. Ze krijgen een cursus aangeboden. Mm-hmm. Gratis, kosteloos en e-learning. En ja, dat bestaat uit een x-aantal modules.
0: Ja, wat wordt er dan onder andere verteld?
1: Je krijgt filmpjes te zien en er wordt wat uitgelegd. En waar je op moet letten. Bijvoorbeeld als je klaar bent met het evenement. Dat je de hek aan de kant zet dat de ouders erdoor kunnen. Of je bepaalt zelf dat je denkt van nou, ze kunnen beter zo omrijden. Mag je dat? Nee, dat mag niet. Want je hebt met de gemeente, met de organisatie, heb je iets afgesproken. Het staat in het draaiboek. En de politie en de brandweer en de GGD, die weten van. Dus je kan niet zomaar een andere straat af gaan sluiten. Ja. Omdat jij denkt dat het zo beter is. Nee, dat ga je eerst overleggen met de leiding. Met mij bijvoorbeeld. En ik ga dat kort sluiten weer met mijn opdrachtgever. Van jongens, we lopen een beetje spaak. Kunnen we niet zo? Nou, hun maken dan de beslissing, ik speel het door. En dat is eigenlijk wat je...

0: moet doen. En als je die modules gaat maken, die mag je net zo lang maken tot je hem goed hebt. En dat is het mooie.
1: Oh, dat is voordelig.
0: Ja. Al doe je er een week over, ja, en je bent er ongeveer een uurtje bezig. En als je een van die modules fout hebt, dan wordt er gezegd, nou, je hebt te weinig punten. Je moet module 2 nog een keertje overmaken. Dan ga je module 2 maken.
1: Okay. Maar dat betekent dus dat je module 1 niet meer hoeft te doen, omdat je module 2...
0: Alleen waar die fout in zat.
1: Ja, okay.
0: En als je meerdere fouten hebt, moet je 2 of 3 of 4 modules doen. Mm-hmm. Maar je mag ook zeggen van, nou, ik ga nu beginnen, maar ik ga eventjes sport kijken, of ik ga naar RTV Purmerend kijken. Ik ga zometeen verder. Ja,
1: zeer begrijpelijk natuurlijk. En dat je daarna zegt van, hup, dan gaan we module 8.
0: Hup, en dan gaan ze daar weer verder.
1: Oké, okay. Ja.
0: En, dat is, en dan krijg je netjes in je account wat je aanmaakt bij Stichting Verkeersregelaars Nederland. Maar daar helpen we de mensen mee. Dan krijg je dan op een gegeven moment mooi te zien van je bent geslaagd. Ja.
1: En er zijn praktijkdagen nog, hè?
0: Ja.
1: Nou, daar begin je wel een beetje om te stralen. Dat vind je wel leuk, hè?
0: Ja, nou ja, het heeft een beetje wat voeten in de aarde gehad. Ik kan er ook nog niet zo heel veel over zeggen. Maar ben ik 2 jaar geleden mee begonnen. Omdat ik toch vond dat er een aantal mensen even een duwtje in de rug nodig hadden. Mm-hmm. Waren een beetje niet zo verzekerd, niet zelfverzekerd. Denk van ja, dat moet anders. Dan hebben we gelukkig toen de tijd met de wijkagent en met een oud politieagent die opleidingen heeft gedaan, ook als voor verkeerszaken. Die is mijn rechterhand op zo'n dag. En dan zijn we begonnen met eerst wat theorie uitleggen van waar kan je het beste staan. Want je kunt wel op de computer lezen, maar als je het niet kan lezen, dan snap je het niet. En dan gaan we wat voorbeelden schetsen en dergelijke. Nou, dat ging allemaal hartstikke leuk. Toen de weg op en dan gaan we hebben we een portofoon bij ons. Dan staan we ook aan de kant. En er staat ook iemand achter iemand van, nou let op, nu je rechterhand heel hoog steken. En wijs met je andere hand, wijs je aan waar die moet gaan staan als het ware. Nou, en als je dat dan doet, goed, hij staat stil, draai je om, ga je naar diep. En dan pak je 4 benen tegelijk voor zo'n kruising. Je kan niet 2 benen tegelijk, dat is voor een onervaren iemand lastig om te doen. En dan pak je been voor been van een kruising en dan... Eén voor één laat je ze gewoon netjes doen wat ze willen doen. Je geeft ze een stopteken, je kijkt of iedereen stopt. En je gaat dan een kwartslag draaien en je gaat met het andere been verder.
1: En been is eigenlijk een van de wegen die uitkomen op de kruispunten.
0: Ja. Wordt ook wel in de volksmond, je pakt 1 poot.
1: Ja.
0: Maar ja, ik vind het nettig, je pakt gewoon een been. Ja. Klaar, heel simpel.
1: Een kruispunt is een edel dier, hè?
0: Precies, daarom, we maken het een eentje netjes wat dat betreft. Dus dat, en dan gewoon eventjes alles meemaken en... die kruising is er ontzettend geschikt voor. 30 kilometer, overzichtelijk. Er komt van alles. Er komt een trekker, een melkwagen, een bus, een fiets. Alles is er. Gelijkvloers, niet moeilijk met fietspaden. Eigenlijk een hele simpele kruising. 30 kilometer gebied, kan niks fout gaan.
1: En wat was de reactie van de mensen die meededen aan die cursus? Aan die praktijkdag bedoel ik?
0: Ik heb hier heel van geleerd, zeggen ze dan. Echt heel veel van geleerd. Nu begrijp ik wat je bedoelt. Want je zegt dat tegen de mensen. Maar als ze het niet in de praktijk kunnen ondervinden... Dan snappen ze het niet.
1: Nee, dan implementeer je het toch anders.
0: Ja, precies. Ja. Nou zijn er ook mensen die zeggen, nou, ik wil op een druk punt staan. En niemand gooien we voor de leeuwen om in één keer op een druk punt te staan.
1: Nee, dus wat ik zei van, als je je dan aanmeldt dat je van Willem 2 dagen later de opdracht krijgt om ergens op een kruispunt op de middenweg te gaan staan, daar hoef je niet bang voor te zijn.
0: Nee, totaal niet. Kijk, er zijn er een aantal bij. Ik heb een man of 5, 6... En een dame ook, die kan ik op een heel druk punt zetten. Klaar. Hoeft niet erom te kijken, dat gaat gewoon goed.
1: Ja, maar dat zijn waarschijnlijk mensen die al wat langer bij jou zitten.
0: Ja, die lopen ook al wat langer voor mij en deden die dat ook al. En die komen ook zelfs uit andere regio's vandaan. En die vinden het fijn om ons te helpen. En een aantal van ons helpen hun ook. En zo is het eigenlijk een beetje een wederdienst met elkaar. En dat is gewoon leuk om het zo met elkaar te doen. En dan hoef je er ook niet om te kijken.
1: Nee. Kunnen mensen zich nu gaan aanmelden?
0: Ja.
1: Waar moeten ze dat doen?
0: Nou, we hebben een Facebookpagina, Verkeersregelaars Beemster en omgeving. Dus mensen op Facebook kunnen kijken. Maar ze kunnen ook een mailtje sturen. En dat is heel makkelijk. vkrbeemster@gmail.com. Dus ja. vkrbeemster@gmail.com. Daar kunnen de mensen een mailtje toe sturen. Met een telefoonnummer dan erbij. Dan bellen we ze op. En dan gaan we het gesprek even aan en dan gaan we wat ik nu ook een beetje ook vertel, ga ik aan hun ook vertellen. En dan nodig ik ze uit om een keer te komen kijken. En ja, en als ze dat leuk vinden, dan komen ze bij ons en dan gaan ze de cursus doen. Dan geef ik ze de link waar ze zich een account aan moeten maken bij die Stichting Verkeersregelaars Nederland. En dan, op het moment dat er ergens een evenement is, dan moet ik dat aan de gemeente melden, ook via die site. Dan krijg ik een bepaalde code. Mm-hmm. Die code moet ik dan doorspelen naar elke regelaar. Die regelaar die verzilvert zijn code in zijn account van die verkeersregelaars account waar ze bij aangemeld zijn. En dan ben je ook verzekerd. Want iedereen die iets organiseert binnen de gemeente moet ook een verzekering afsluiten.
1: Ja, dus alles is dan keurig geregeld en dan hoef je niet bang te zijn dat er wat mis is.
0: Nee, en die verzekering is er juist om. Stel dat jij aangereden wordt door een auto of door een fietser of je valt. En jouw eigen ziektekostenverzekering die zegt op een gegeven moment, hey jongens, tot hier en niet verder. Dan kun je aanspraak maken op.
1: Mm-hmm, ja.
0: En dat is gewoon eigenlijk. En gelukkig hebben we het nooit meegemaakt. Nee. En het zal weinig ook niet gebeuren. Maar het is wel een veilig gevoel dat je weet dat je eigenlijk aan de achterkant altijd gedekt bent.
1: Nou, en als ik je zo hoor, dan moet het ook vooral heel erg leuk zijn om als verkeersregelaar bij allerlei evenementen te staan. Hè?
0: Ja, je mag een kijkje in de keuken nemen. Je hebt gratis toegang. Ik bedoel, als jij van de autocross houdt en je gaat 3 tot 6 uurtjes op de autocross de laatste zondag van onze feestweek staan. Ja, en je bent dan klaar. Dan lever je hesje in, want mensen krijgen allemaal een hesje. En we zijn bezig om iedereen te kunnen voorzien van kleding. Maar dan zoeken we nog sponsors. Dus sponsors mogen ook melden namen. Ja. Dat we kleding kunnen kopen. We mogen geen reclame op de jassen hebben. Maar we maken wel wat reclame natuurlijk op onze Facebookgroep. Maar dan mag je lekker naar de cross gaan kijken na de rand. Heel simpel, dan ga je lekker de cross kijken. En je komt van 6:00 tot 12:00 blijf je lekker helpen. Of je komt om 9:00 tot 2:00. Alles is mogelijk. En dan kun je naar de cross kijken. Of je loopt lekker overal in. Afgelopen jaar, vorig jaar, hadden we de tentfeest in de Middenweg. Allerlei artiesten stonden ook met verkeersregels. Alle artiesten kwamen binnen. Je loopt even lekker de tent in. En je krijgt even 10 minuten, kwartiertje, eventjes lekker muziek luisteren. En je gaat weer aan het werk. En je hoort de muziek. Mensen zijn vrolijk. Een kijkje in de keuken nemen, zeg ik altijd.
1: Ja.
0: En dat is het leuke ervan.
1: Okay. Bedankt voor je tijd.
0: Ja, graag gedaan.
1: En volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast van Purmerend en Omgeving. En voor nu, een fijne dag.

RTV Purmerend. Hoor, lees en zie je wat Purmerend bezighoudt. Met nieuws en informatie uit Purmerend en Beemster. Kijk ook eens op Uitzending Gemist. Met audio- en videofragmenten. Of volg onze uitzendingen live via de radio- en tv-stream. Wil je weten wat er in Purmerend gebeurt? Check onze website rtvpurmerend.nl.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 11 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

TV Purmerend houdt luisteraars aangesloten op het lokale nieuws. En 24/7 wat ertoe doet, is waar het gebeurt en is betrokken bij de stad. Luister er.

Op RTV Purmerend zie je wat Purmerend bezighoudt. Kijk via de tv op KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op RTV Purmerend.

Wil je als vrijwilliger iets doen in de media? Meld je dan nu aan bij RTV Purmerend. Radio DJ, TV-presentatie, camera, editen, regie, schakel of geluidstechniek, nieuws schrijven, reportages maken, productie. Alles kan bij RTV Purmerend. Kom bij de lokale media en meld je vandaag nog aan via vacature@rtvpurmerend.nl.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht, elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

men licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang.